0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the

You guys.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna 2 keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WHO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. En dan het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Alternative. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En Amerika heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen met 4-1 van Paraguay. Onder andere oud-PSV'ers Dest en Pepi speelden mee. Scheidsrechter was Danny Makkely. Gisteravond eindigde Canada tegen Bosnië en Herzegovina in een 1-1 gelijkspel. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel 2500 euro per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En een dikke tegenvaller voor fruittelers in de Betuwe. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde voor schade. Bij sommige telers zijn bijna al hun appels onverkoopbaar geworden. Een verzekering tegen hagel is heel duur en speciale hagelnetten mogen lang niet overal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartje bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: See.

het ontbijt. Zo deze Missy Elliott, Suck It To Me. Aan het begin van deze slow start, zaterdag 13 juni 2026. Was natuurlijk een sample van de Delphonics. Dit is George Benson on Broadway.

De lekkerste manier om je zaterdag te beginnen. De slow start op Ice Radio.

0: Zo vaak kom je dat niet tegen. Een instrumentale track die echt uitgebracht is als single. Zeker als het een band is. Waarvan de zanger ook gewoon echt goed kan zingen. Er was niet echt de behoefte om te zeggen, nou, laat het maar niet gaan.
1: Good night.
0: Madness. Return of the Los Palmas 7 was hun zevende single in 1981. Ik heb even gekeken, wat zijn nou liedjes die ook grote instrumentale hits waren? De allergrootste ooit was de Dans van Zorba van Trio Hellenic. Oh ja, ik denk niet dat ik die hier bij IJs ga draaien, maar die ken ik wel. Il Silencio van Nini Rosso met dat trompetje, weet je dat nog? En de allergrootste instrumentale hit van Nederlandse oorsprong is van André Rieu, die een enorme hit heeft gehad met The Second Waltz. Goedemorgen, onderweg in de slow start aan het begin van je weekend. Straks de nieuwe Icebreaker, Bon Syrah, Unbound, is John Stewart en Gold.

van wordt. Bonsaira. In een wereld die steeds zwaarder lijkt te wegen, schrijft Bonsaira liedjes die het leven weer licht laten aanvoelen. Zijn moderne Britpop met echo's van Sam Fender en Oasis beweegt tussen melancholie en hoop. En barst los in een energieke show vol melodie en gitaarsolo's. Je hoorde hem met de icebreaker van deze week. Unbound. Tijd voor weer even een paar classics. Straks de Brothers Johnson. Disco hier op Ice Radio bij de Slow Start. Eerst de titel van mijn boek. Lonely Boy, Andrew Gold.

Brothers Johnson, Ain't We Funky Now. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Vandaag zaterdag 13 juni. Geregeld zon, ook enkele wolken. Graadje of 20. Kan een beetje regenen vandaag. 0,6 mm. Nou, ik weet niet of jij in de tuin gaat staan om te kijken of het 0,6 of 0,5 mm is. Want dat is de weersverwachting voor morgen qua regen. Zondag 14 juni. Ook geregeld zon, ook enkele wolken. Als ik dan kijk, bedoel, het weekend is dan een beetje moah, maar kijk naar de weercijfers voor komende week. En ik weet dat sommige mensen al met vakantie gaan. Dan ziet het er echt niet slecht uit. Dinsdag 16 juni, 21 graden. Woensdag 17 juni, 22 graden. Er kan wel nog steeds een spatje regen vallen, maar goed, het gaat echt wel weer na het weekend de goede kant op. Ice Radio. Dit is Craig David bij de Slow Start. It's 7 days.

grijs gedraaid. Deze LP. Chic. En My Forbidden Lover. Uit de tijd dat ik nog met hoge waterspijkerbroeken van die Donovan spijkerbroeken liep. Rode Converse eronder. Een American voetbalshirt en koepselij in mijn haar. Ik tikte alle boxjes wel aan. Ook hoorde je nog Seven Days van Craig David. We zitten een beetje in de disco-hoek vandaag. Maar laten we even oversteken naar de overkant. Naar de gitaren. Wel fijne gitaren. Straks van The Calling. Wherever You Will Go op Ice Radio. Eerst zijn hier de Faces met hun voorman Rod Stewart. En Stay With Me.

Op de zaterdagochtend van 9 tot 10 de slow start. Van 10 tot 11 onze man in Hongkong. Mark Scholz. Dus het 11 en 12 DJ Reds. Ik hoorde het Mark vorige week ook al zeggen. Ja, wij zijn toch een beetje het volprogramma voor die act tussen 11 en 12. DJ Reds hier op Ice Radio. Ik heb nog een paar platen te gaan tot 10 straks. De lange versie, de originele versie van David Bowie en Heroes. Ik zag hem laatst op YouTube voorbij komen. En ja, geen knip, gewoon de volledige Heroes van David Bowie. Wat een plaat zeg. Dit is eerst Noir Désir uit Frankrijk en Le Vent nous portera.

album hier ook in de kast. David Bowie en Heroes. Natuurlijk altijd de hele sterke associatie met Christiane F. De film waar David Bowie in zijn Berlijnse periode een nogal prominente rol in speelt. Die film is echt gewoon niet meer om aan te zien. Die heeft... Ja, het verhaal is nog steeds heel indrukwekkend, maar de film zelf heeft niet helemaal de tand destijds overleefd. To put it mildly. Hugo van Haastert, I See a Light aan het einde van deze aflevering van de Slow

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, besneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er een dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

You My Woman, Tell Me So, de Chillites op deze van Hongkong. Fijn dat je er bent op deze zaterdagochtend hier op IJs Radio. Uurtje 2 van het drieluik. Ton, dank je wel voor de fijne uurtje muziek wat jij hier weer hebt verzorgd vanuit de Kop van Noord-Holland. Ergens hè, zit je. En straks na mij komt DJ Reds ook weer vanuit Noord-Holland. Is het allemaal een cirkeltje rond, maar ik zit hier tussenin vanuit Hongkong. Mark Schultz, goed dat je er bent. En ik ga verder met de Steve Miller Band Rock.

origineel natuurlijk van de Rivieras. Maar dit was California Sun van de Linda's. Een leuke damesband uit L.A. Erg cool. Ik denk dat DJ Ratchet ook wel erg gaaf vindt. En als ik straks nog tijd heb, ga ik die originele track eventjes nog aan je laten horen. Nu eventjes wat country doen van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

popalbums liet zien. En op één had hij Visage staan, het album van deze band uit 1980. Andere dingen stonden erbij. Nou goed, Human League, Heaven 17. We hadden natuurlijk Spandau Ballet had hij erin gezet. Maar een oud album. En Orchestra Maneuvers in the Dark. Soft Cell, was het eigenlijk overal wel mee eens. Die Heaven 17, dat was natuurlijk een band die voortkwam uit de oude Human League. Er gingen twee mannen weg en die gingen dus Heaven 17 beginnen. En ook wel leuk, dus ik dacht, daar weer eens een keertje wat van Let

Boing, boing, boom, chuck.

0: afgelopen maand waren ze weer in Hongkong. Ze komen al, nou, om een paar jaar zijn ze er wel. Kraftwerk. Ik heb ze nog gezien de allereerste keer 2008. Toen was Florian Schneider er nog bij. Een van de andere originele members. Nu is alleen Ralf Hütte er nog. Hij is inmiddels 80. Het was nog steeds hartstikke gaaf. Kraftwerk met allemaal andere mannen. Maar nog steeds vier van die statische kerels achter die synthesizers. Helemaal in die kleurige lichtpakken. Met een leuke projectie. Het was een supergoed geluid. En erg gaaf music. Non-stop. Kraftwerk hier op Rise Radio. Ja, dat is eventjes heel iets anders dan... dan doe ik deze maar even zo.
1: I told y'all, here they come now. You see them?
2: Yeah.
1: Both of the crews. I told y'all.
2: They look like they gonna fight,
1: they
2: too.
1: They serious. See what I told y'all?
3: Look
1: see
3: at
1: them?
3: You right there.

Misschien heb je zijn stem herkend. Buckpowder Dust van Bomb the Bass. Die rapper die heette Justin Warfield. Die heeft 1 album zelf uitgebracht. My Field Trip to Planet 9. Die wil ik graag hebben, maar waar ga ik die vinden? En ik draai daarvan A Fisherman's Grotto. Zeer cool. Met een hele dikke sample natuurlijk van Blood, Sweat and Tears. De track... ja, goed, ik weet niet of dat ook weer was. Goed, nou, dat is dat. Dan inmiddels hoor je dit geluid aankomen. Janet Jackson, ik vind die eerste 2 albums van haar erg cool. Die Control, dat is het gewoon wat daarna kwam. En Rhythm Nation daarvoor. Naar Rhythm Nation heb ik veel van gedraaid. Maar Control dacht ik, heb ik nog niet gedaan. En daar ga ik gewoon eventjes nu naar luisteren samen met jou.

ook weer geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat waren mannen die uit Minneapolis kwamen. Ook weer verbonden waren aan Prince. Volgens mij zaten zij in The Time officieel. Of de New Power Generation, weet ik niet meer. Maar in ieder geval zoiets. Janet Jackson Control hier bij Ice Radio. En dit is compleet iets anders. Out of Touch van Hall & Oates.

Mexicaans, Latino, Californië, daar kwamen ze vandaan. Tell her she's lovely. En dat ga ik zo meteen tegen mijn vrouw zeggen. Dat moet je gewoon vaker zeggen tegen je geliefde. En dat, af en toe vergeet je dat. Jamie Lydell, die kwam uit op een gegeven moment in. Nou, wat zal het zijn geweest? Midden 2000 met Multiply. Dat was een heel fijn album. Maar Jamie Lydell, dat was een alleskunner. Die vloog alle kanten op. En ja, daardoor heeft hij volgens mij nooit het succes gekregen wat hij zou moeten hebben. Want nou goed, het was gewoon te weird voor

Californië, New York, ik noem maar wat. Maar er waren ook staten waar het heel moeilijk was om iets te vinden. Bijvoorbeeld, er staat Oregon. Deze track, zo heet het gewoon, Oregon. Er wordt niet in gezongen, het is Tex Cady. Maar dat was de track die je kon vinden. Hij staat op bij Mixcloud, US States, 50 songs, 50 states. Ga maar opzoeken, het is leuk. Het is een erg leuk ding geworden, al zeg ik het zelf. Goed, hoeveel tijd heb ik nog? Nou, een minuut of vijf. Ik ga het halen, denk ik, die Rivera.

Franse niemendallige zuchtmeisjesmuziek. Hartstikke leuk. Ce simple, pomplamousse. Dat spel je, nou ja, pompla. En dan mousse is zoals dat dier. M-O-O-S-E. Ik ging het eerst opzoeken als pomplamousse. Zoals je het spelt op zijn Frans, maar daar kon ik het niet vinden. Geinige muziek. Lekker luchtig voor een zomerse, nou goed, een mooie avond. Dan kan je dat goed luisteren. Goed, wat je ook goed kan luisteren, Dieter Wets. Hij zit klaar in Haarlem. Double A 023 op de bovenkamer voor de Red Radio Show. En zoals beloofd, de laatste track, de originele versie.

0: just disturbed, guys.
1: Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
2: And now, the news.
3: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En de helft van de VVD-kiezers wil af van partijleider Jessel Gus, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op de dag van het VVD-voorjaarscongres in Den Haag. Vlak na de verkiezingen had 3/4 van de achterban nog vertrouwen in Jessel Gus. Maar nu vinden ze dat ze het VVD-geluid te weinig laat horen in het kabinet. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Komende week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: I like it.
3: Ice Radio.
6: Your alternative to ordinary radio.
7: Ice Radio.
8: Met nu
2: DJ Rats.
9: Ja, Mark, dankjewel voor al je mooie songs. All the way from Hong Kong, ik hoorde je net zeggen. Die California Sun zal DJ Rats wel te gek vinden. Ja, die ken ik vooral van de Ramones natuurlijk. Dankjewel Mark, dankjewel Ton daarvoor voor de mooie show. Dit is Rats vanuit Haarlem. Ik draai The Boards of Canada. Prophecy at 1420 megahertz van het nieuwe album Inferno. Deze geweldige, mooie, elektronische. Het is geen electronic dance, het is electronic synth nostalgia. Het is zo mooi. Geniet van deze mooie begin van de Rats Radio Show. Boards of Canada. Wat fijn dat je erbij bent. Ja. Yeah.

Ik las een waanzinnige recensie op de site, of tenminste op oor, over dit album. Daar wordt op blogs ontzettend veel over geschreven. Er zit een diep spirituele laag in. Moeten echt nog de teksten wat je net hoorde worden ook helemaal beschreven. Zo ver ben ik er nog niet ingedoken. Ik luisterde toen ik reed over de afsluitdijk. Ik meen het echt. Ik vind het prachtig. The Prophecy at 1420 megahertz. Ik weet, voor mij heb ik dat ooit wel eens verteld. Megahertz, dus megahertz. Als je de zogenaamde, als je dat intikt. MHZ dus. En dan sounds. Op Spotify ook. Dan kom je allerlei frequenties tegen. Weet je hoe dat zit? Dat weet ik wel. Ik heb het zelf ook best wel heel vaak geluisterd. Niet meer zoveel eigenlijk, maar in de avonden, een jaar geleden ongeveer. Dat zijn de Solfeggio frequencies. Dat wordt veel gebruikt in meditatie en ook in therapieën. Het is niet helemaal wetenschappelijk bewezen, maar het heeft ermee te maken. Het zijn binaural beats. Als er twee verschillende van die frequenties in je linker en rechteroor worden afgespeeld, dan... Ja, je hersenen registreren dat, het verschil. En dat kan helpen bij ontspanning en focus. En dan heb je een aantal, ik had het hier heel even opgezocht, een aantal van die frequencies. Ik had altijd 528 hertz aan. Dus de frequentie van transformatie, de love frequency noemen ze dat ook wel, brengt heling en energie. Maar ook bijvoorbeeld van het loslaten van negatieve situaties, dan moet je eigenlijk de 417 hertz hebben. Ja, dat meen ik echt. Verbeterde relaties, 639 hertz. 1420 staat er niet bij, dus vind ik wel cool. Die Boards van Canada hebben hun eigen binaural beats eigenlijk dan. Maar het is heel oud al. Ik heb ooit wel eens gelezen dat het helemaal komt. Vroeger monniken die dat ook want hadden natuurlijk nog geen sounds via digitaal, maar via klokken deden en dergelijke om diepe ontspanning. Het gaat heel ver weg. Ik weet ook niet of het waar het altijd begint met dit soort zaken, heel ver in het oosten in China, of het daar ook werd gedaan. Dat weet ik, ben ik nooit zo. Maar het is wel heel fijn. Als je, mag dit nog? Ik zit gelijk wel heel erg te babbelen. Hè? Maar als je even kijkt hoor, ik kijk even op mijn telefoon. Die site, die app die ik heb, die een heleboel mensen hebben. De Insight Timer. Insight met N-I-N-S-I-G-H-T. En dan timer. Daar staan een heleboel geleide meditaties op. Daar zit ik ook niet meer zo gek van op. Maar daar staan een heleboel van dit soort prachtige. En meestal zijn die dan een half uur. Ik deed het vaak voor het slapen gaan. En het bracht me altijd wel wat rust. Check het maar eens. Kom puur omdat ik het nou zie staan. Want voor mij heb ik het nooit zo over gehad. De Solfeggio. S-O-L-F-E-G-G-I-O frequencies. Best lekker om eens aan te zetten als je in slaap wil vallen. Je hebt ook een speciale aantal voor... Stop. Dan zit ik hier een uur over te praten. Je weet wel genoeg, hè? Vrienden, welkom bij de Rats Radio Show. Ik heb op Terschelling een paar albums beluisterd. Zo'n beetje diagonaal. En eentje beviel me heel erg. Dit is van The Chorale. En die ken ik nog van heel vroeg het nummer. Waiting for a Thousand Years. Die hebben een heleboel albums uitgebracht. Af en toe checkte ik er een, af en toe miste ik er een. Het is altijd goed. Er is een nieuw album uitgekomen ongeveer een paar weken geleden. Dat heet 388-388. Misschien is dat ook wel weer een miracle frequency. En op dat album is het vooral veel reggae, veel doo-wop, behoorlijk soul. Weinig keiharde jangling guitars, zoals we die ook wel van ze kennen. Een zeer plezierige luisterervaring als je het mij vraagt. Ik heb uitgekozen van het album Here Come the Tears. Hey, fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show.

0: Een hele album is zoals dit. The Chorale. Geweldig, man. Fijn. Here Come the Tears. Ja. Lekker.
1: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.

Wauw, ik moest in één keer aan deze band denken toen ik op Terschelling was. Hey, en daarover, ja, ik was op Terschelling. Het was heerlijk daar op het eiland. Ik denk dat er niemand is die dat eiland niet, als je er ooit bent geweest, in zijn hart heeft gesloten. Ik sta dan altijd, de gitaristen van mijn band, die hebben daar een staancaravan. En dat is in Lies, helemaal in het midden, hartstikke rustig, net voor Hoorn, dat heerlijke dorpje. Het was heel fijn. Het was behoorlijk bijzondere luchten af en toe op het strand. En dan zag je echt boven over Vlieland, de donkerste wolken die ik sinds tijden zag. En dan was het daar nog aan het regenen. En hier was het fantastisch, tof. 'S Ochtends vroeg een aantal keer daar ook lekker naar buiten geweest. Echt vroeg. Ik heb 1 keer om 5 uur door de duinen gelopen daar. Een soort van hard gelopen. Ja. En dat was zo bijzonder. Vroeg gemediteerd op het strand. Vroeg een duikje. Een heerlijk eiland. Het is zo fijn. En mijn grote tip is eigenlijk, ik had op Facebook gezet en iemand reageerde er ook op van, oh tof, de pluktuin. Wat een heerlijke zen plek is dat toch. We hadden ze aardbeien, die waren zo ontzettend lekker. Fijn. Nou goed, ik ben nog even gek van Terschelling. En ik reed daar rond. Dit weekend is het Oerol. Het was fijn dat we er niet waren toen dat Oerol was, want het was lekker rustig nog. En ik heb daar ooit de Clawboys Claw gezien. En ik reed langs het terrein waar toen dat festival was. En toen moest ik eraan denken. En toen dacht ik, er is volgens mij geen band geweest die ik zo lang al zie. Echt, ik denk eind jaren 80 dat ik ze voor het eerst zag. Totdat ze onlangs waren gestopt. En ik vind hem altijd zo te gek zingen. Die Peter te Bos. En ik had deze in mijn hoofd eigenlijk. Pauly Magoo. Ik denk, die ga ik maar eens even draaien. En dan kan ik meeluisteren. En jij meeluisteren. En dan halen we wellicht beide herinneringen op. Want een hoop mensen hebben deze band gezien. Ze hebben hun laatste optredens nu volgens mij. En dan is het volgens mij alleen nog maar studioband. Gaan ze niet meer live optreden. Peter te Bos is ook dik in de 70 gewoon. Hè? Ja, Claw Boys Claw. Een van de hoogtepunten uit de Nederlandse alternative indie rock. Rock. Te gek. Vrienden, ik heb nu iets klaarstaan en dat is heel cheesy. Ik woon in Schalkwijk in Haarlem. En er zijn hier bepaalde buurten, daar is het al behoorlijk oranje. Het gaat echt totaal langs me heen. Vroeger kijk ik nog wel eens naar het Nederlands elftal. Misschien dat ik geloof dat ze zondag spelen, hè, tegen Japan. Morgen is dat, hè? Ja. Maar er waren een hoop straten alweer met oranje vlaggetjes. En dan gebeurt er dus bij Rats iets in zijn brein dat ik denk, wauw, ik kan deze wel weer eens draaien. Even mijn favoriete tracks uit België. Uit de 90s, Metal Molly. En ik zag dat zij ook weer gaan spelen. En dit is het absolute hoogtepunt van die band Orange.

Parsons met Emmylou Harris. Natuurlijk kennen we deze van heel veel de Everly Brothers. De eerste volgens mij Nazareth, natuurlijk een super bekende versie. Maar deze is prachtig van Gram Parsons' Love Hurts. Wat is het toch heerlijk om de Rad Radio Show te doen. Van Gram Parsons naar Metal Molly, Clawboy's Claw en de Chorale. Ja, en ik heb nu iets moois. Hè. Oh, een momentje, wacht even. Ik was even weg omdat ik mijn neus even moest snuiten. Hey, ik heb even het schuifje dicht gedaan. De band Guided by Voices verdient eigenlijk een ongelofelijke predicaat als een van de allerbelangrijkste indie bands. Want ze bestaan al echt sinds de 80's, halverwege de 80's denk ik. Minstens 40 albums uit. En Robert Pollard is ook solo albums, stuk of 20. Die man die heeft duizenden en duizenden songs. En het is altijd zo gaaf als er een nieuw album van ze uitkomt. Ook hier mis ik wel eens een album van. En als er nu kwam hij uit. En ik denk, oh, die ga ik luisteren. En dan ben ik weer helemaal dat ik denk, nou, dat kan toch haast niet beter. Het nieuwe album van ze heet, even kijken, hoe heet die nou? Druk het net weg. Oh, wat stom. Ja, Crawl Space of the Pantheon. Zo heet die. En het is album nummer 44. Ja, Guided by Voices. Het is net uit. Ik draai de titeltrack. Lost in the Sun. En dat is die typische Guided by Voices sound die ze zo vaak hebben. Het is hard en zacht. Ik durf te wedden dat Kurt Cobain hier ook ontzettend van hield. Ik vind het zo goed. Hè. Dit eerste nummer. En er staan er vaak nog wat rustige nummers op. En een paar van deze hele puntige. Het is zo goed. Guided by Voices, Lost in the Sun.

Oh man, ik zit net te bekijken terwijl ik van het ontzettend van het nummer zit te genieten welk jaar het was. En dan zie ik in die informatie uit 2005 en dan zie ik daar staan waarom dit nummer eigenlijk Dakota heet van de Stereophonics. Het gaat helemaal niet over Dakota. De lyrics zijn geschreven in Dakota toen ze daar op tour waren. Dat lees ik gewoon in een zinnetje. Dat heb ik nooit geweten. Ik vond het altijd wel bijzonder eigenlijk. Maar de magie is niet weg. Ik vind dit zo'n waanzinnig nummer. Mag ik heel even met je terug? Ik zei vorige week nog dat muziek zoveel herinneringen heeft. Voor iedereen andere herinneringen. Weet je wat mijn herinnering bij dit nummer is? En ik heb al eens gezegd, als jij dat ook hebt, stuur me, drop me a line. djrats@iceradio.nl. DJRATZ, Ice Radio, achter elkaar. Ik zeg het verkeerd. DJRATZ, djrats@iceradio.nl. En in 2005 was er geen Spotify. Had ik denk ik een Discman. Ja, 21 jaar geleden had ik nog helemaal geen mobiele telefoon. En ik weet nog goed dat in de cd-zaak, in de grote houtzaak waar ik had gewerkt, daar hadden ze op een gegeven moment een soort wissel. Oh, hoe moet ik dit nou uitleggen? Een soort wisselding in de winkel staan waar je allemaal verschillende cd's kon beluisteren zonder dat je naar de balie hoefde om, zoals ik dat toen ik in de cd-zaak werkte, mag ik deze luisteren en ging hem opzoeken en dan deed ik een van de cd-spelers en deed een koptelefoon op. Daar kon je gewoon een aantal cd's gewoon beluisteren. En deze van de Stereophonics, dat album waar deze op stond, die zat daarin. En ik vond het zo'n goed album dat ik best wel vaak omfietste om gewoon dit nummer weer even te luisteren. Weet je wel, wat gek is dat eigenlijk, hè? Nu kan je dat Spotify gewoon 1000 keer als je het wil beluisteren. Maar dan fietste ik. Ik woonde toen aan

Zuiderbuiten Spaarne. Mijn broertje was toen op een lange reis. En ik zat in zijn kamer, 2005. Ja. En dan fietste ik door de gaten. En dan stopte ik. En dan ging ik dit nummer luisteren. Niet het hele album, maar dit nummer. Omdat ik het zo goed vond. En dat heb ik echt wel een stuk of 10 keer gedaan. Dat was de manier hoe je toen opa vertelt. Maar ik vond toen de tekst al zo mooi. En nu, weet je wel, ik heb hem denk ik heel lang niet gedraaid. Het zit nog steeds in me. Ik vind het nog steeds geweldig. En als ik dan de tekst nu, ik heb hem zo vaak gehoord, maar als je dan meeleest, is het een hele mooie tekst eigenlijk ook. Thinking back, summertime, I think it was June. Nou, mooi. Laying back, head on the grass, chewing gum, having some laughs. En dan zingt hij, you made me feel like the one. Maar hij zingt, you made me feel like the one. En dan couplet 2. Drinking back, drinking for two. When drinking was new. Sleeping in the back of my car. We never went far. We didn't need to go far. You made me feel like the one. Dat is gewoon filmmateriaal eigenlijk, hè. En dan couplet 3. Wake up call, coffee and juice. Remembering you. Dus hij, wake up call, coffee and juice. But remembering you. What happened to you? I wonder if we'll meet again. Talk about life since then. Talk about why did it end. You made me feel like the one. You made me feel like the one. En dan zegt hij, I don't know where we are going now. So take a look at me now. Prachtige break-up song eigenlijk. Hè? Van de Stereophonics, genaamd Dakota. Fantastisch. Oh my goodness, wat fijn is dat toch muziek. En het brengt ook veel los. Ik denk bij iedereen wel. Ja, ik heb zo nou nog een hele mooie break-up song. Heb ik daar nog tijd voor? Ja, want er is ook een nieuwe. Zal ik die gelijk anders draaien? Ja, Dead Cab for Cutie. Ook een waanzinnige band. Al veel albums uitgebracht. Die hebben een nieuw album uit. I Built You a Tower. Ik las daarover dat het een ongelofelijke break-up song is. Break-up album is voor de zanger. En ik heb hem geluisterd. Niet met de tekstvelletjes erbij. En ik hoorde er inderdaad zinnen die door de merg en been gaan voor een hoop mensen. I Built You a Tower. Zullen we gewoon even gaan luisteren? Hey? Anders weet je wat ik doe? Ik tik even kijken of ik dat gelijk kan doen. Hoor je me tikken? I Built You. Kan je ook doen? A Tower Lyrics. Ik ga meeluisteren, meekijken. I Built You. Ja, staat er al op. I Built You a Tower. En dan gaat hij dus zingen. I Built You a Tower. A tower in my mind. A place that no one else would ever find. Because I needed you. I needed you contained. You run circles around my brain. Wow. Okay. Dead Cab for Cutie. Cutie. Cutie. Cutie? Wat zeg ik nou? Dead Cab for Cutie. Ja, I Built You a Tower.

House of the Rats Radio Show. Wat een heerlijke tracks om te draaien. Paul Simon, The Boy in the Bubble. Ik zit wel naar de teksten te luisteren altijd. Maar vooral nu even meelezen terwijl ik de radio show doe. Het is bij mij vrijdagavond trouwens. Want ik heb ik ben zo meteen weer met Daan weg. Ik vind het... Wow, wat is dat zeg? Er gaat een onwijze politiehelikopter hier lagen over. Oh, daar schrik ik wel een beetje van. Er is laatst hier iemand in de... Wow, die is laag, hé. Hoor je dat of niet? Jeetje. Er was laatst hier... Ik woon zo'n beetje naast de Molenplas. En jeetje, man. Holy shit, dat ding is aan het landen hier of niet? Even kijken, sorry. Wow. Er is volgens mij een helikopter bij me achteraan aan het landen. Nee, ik zie hem alleen niet. Nou, ik kan niet naar de achterkant lopen, want deze Rats Radio Show is bijna afgelopen. Ik schrik er een klein beetje van, want er was van de week hier ook een helikopter aan het rondcirkelen. Ik woon hier vlak naast de Molenplas en daar was dus... daar is iemand gevonden die... bizar dat ik dit zo zeg, maar er wordt best wel veel gezwommen en er lagen kleren, maar de persoon die kwam niet uit het water en die hebben ze dus echt gezocht een dag lang en helaas ook gevonden, overleden. Die is daar vlakbij en er was toen een hele tijd ook een politiehelikopter erboven aan het cirkelen. Wow, ik hoop niet dat het nu nog aan de hand is. The Boy in the Bubble. Wat een ongelofelijke song is dat toch van Paul Simon van Graceland. Als we het toch veel over de tekst hebben. Deze beginzinnen vind ik zo bizar. Omdat het zo'n licht nummer is, zeg maar, in de muziek. Maar wat hij zingt, ik ken het echt uit mijn hoofd. Hoor je dit ook of niet? Hé? Of is het... ik ga er niet meer op letten. Misschien hoor je het ook helemaal niet. Dan denk je, waar heb je het over? Maar ik hoor onwijs noise. Hij zingt, it was a slow day. Dus it was a slow day. And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. It was a slow day and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. En dan zingt hij, these are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. Maar dat eerste couplet is zo bizar. Dat zijn die andere couplets eigenlijk ook. Prachtig, prachtig, prachtig van Paul Simon. Vrienden, ik heb denk ik mijn laatste song te draaien. En dan ga ik weer eventjes terug naar Londen, waar ik bij zijn graf stond. Van George Michael, Praying for Time. Ook een mooie tekst, een schitterende tekst, een prachtig nummer. Ik zit veel George Michael te luisteren de laatste jaar zo'n beetje. En ik vind het fijn om hier toch ook weer eens een keer mee te eindigen. Ik weet dat ik hem veelvuldig heb gedraaid, maar hij zit ook veelvuldig in mijn leven. En ik denk in een hele hoop levens. Dus ik ken wel wat mensen die zeiden, ja, ik luister nu eigenlijk veel meer George Michael. Ik waardeer het nu eigenlijk veel meer dan toen. Dat is mooi. Ik wil één dingetje zeggen. Aankomende donderdag is... dat vind ik wel heel bijzonder. En ik zeg het omdat het ook een link heeft met de Rats Radio Show. Ik heb het best wat gehad over zaken als mediteren en dergelijke. En ik heb ook al gezegd dat ik dat met een aantal luisteraars ga doen. Dat gaat echt gebeuren. Dat vind ik wel leuk om te noemen. Waar ik het over ga hebben, dat blijft tussen ons. Maar het zijn echte luisteraars. En sommige luisteraars volgens mij al best heel lang. Dus ik vind het ook behoorlijk spannend eigenlijk. We gaan het online doen. Ik ben niet leraar, zeker niet. Maar we gaan het wel doen en inzichten delen. En dat vind ik super, echt super te gek. Wellicht luisteren de mannen nu. Boys, ik heb er zin in. Haal nog wel even meditatiekussen om op te zitten. Hey? Ja man, ik heb me wel een beetje voorbereid met wat leeswerk en wat dingen die ik wil delen. Tof. Ik ga vanmiddag, want het is nu vrijdag dat ik dit opneem. Ik zeg dus, ik doe dit altijd op de zaterdag normaal. Dan was ik ook veelvuldig wel eens live. En dan zat ik ook met mijn chatvrienden. Die zitten er altijd nog. Jongens, chat, fijn dat jullie nog steeds luisteren. Het is bij vrijdagavond, maar ik luister nu waarschijnlijk mee. Vaak ben ik net onderweg hier tussen 11 en 12. Want ik ga vanmiddag met Daan, als het goed is, gaan we dat gewoon doen. Een hele mooie kerk aan de Leidse Vaart, de Bavo. Je hebt twee Bavo's. En ik zei, Daan, zullen we die eens gaan beklimmen? Heb ik heel vroeger ooit met hem gedaan.
En toen was hij heel klein. Toen zat er tussen de twee torens zat er een loopbrug. Maar je kon nog steeds de toren beklimmen altijd. En dat wil ik met hem gaan doen. En er zit er daar vlakbij ook een pizzeria. We gaan daarna een pizza eten. Want ik ben alleen met hem dit weekend. Dus daar heb ik zin in. Even wat fijne tijd met mij en mijn oudste zoon. Genoeg erover. Jan, ik wil nog zeggen, als je luistert in de chat, wat een prachtig iets. Ik heb geen MP3 kunnen vinden. Hij gaf mij een fantastisch mooie tip om te beluisteren. Alicia Keys met Ray. Falling, dat nummer. Die ga ik nog even proberen op te zoeken. Maar goed, dat is even... Jeetje. Ik ga van de hak op de tak. Vrienden, ik wilde eindigen met George Michael, Praying for Time. Ik wens je een fijne zaterdag, een fijne zondag, een fijne week. Blijf dicht bij jezelf en geniet. Ik geloof dat het prachtig weer op komst is. Geniet ervan. Blijf dicht bij jezelf en tot de volgende week. Een hele dikke knuffel. Ik eindig met dit schitterende nummer, Praying for Time. Bye.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jessel Gus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4, nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jessel Gus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Rel Schoppers hebben verschrikkelijk huis gehouden in wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En de organisatie van het WK Voetbal houdt vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna uitverkocht waren. Er zijn steeds veel lege stoelen te zien in de stadions, maar daar hebben ze een verklaring voor. Veel mensen zouden liever staan. De kritiek is dat de kaartjes te duur zijn, maar dat valt volgens voorzitter Infantino best mee. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

zijn opgericht in 1971 en ze zijn nog steeds actief in de muziek, hoor. Ja, Manfred's Man's Earth Band, Spirits in the Night. We kennen ze natuurlijk ook nog wel van Blinded by the Light en zo. En ik heet je van harte welkom bij deze aflevering, deze nieuwe aflevering van The Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Met straks op het half uur weer een blues van de bovenste plank. En we hebben een nieuw rubriekje. De Vreemde Eend, die hoor je straks ook, ja. Muziek onderweg van Paul Young, Oasis, James Bay, The Beatles en dit is Kayak. Uit ver vervlogen tijden. Want to be mine.

Als ik zo eens naar buiten kijk, inderdaad, hè, Waiting on a Sunny Day. Dit was Bruce Springsteen hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En als het reetje op de bak is, ja, je raadt het al, iets van de Beatles.

Lekker, hè? Gaat er altijd wel in. Love of the Common People, Paul Young. Half jaren 80, grote hit voor hem. Daarvoor nog Nickelback. When We Stand Together. En ons eerst in het rijtje van drie. The Beatles en Bad Boy hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

0: DJ worden. Op Ice Radio?
1: Hell yeah.
0: Ja, dat kan.
2: How cool is this?
0: Stuur een demo.
2: Don't wait another second.
0: Van maximaal 2 minuten. Naar info@iceradio.nl.

0: James Bay op Ice Radio. En als daarvoor nog Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Suggesties voor een goede bluesplaat zijn welkom hoor. Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. Gewoon een goede bluesplaat. Geen probleem. Ik draai hem gewoon mee. Ja. Deze week in de blues van de bovenste plank. Bullfrog Blues Machine. When your life is a lie.
2: Some people don't like the truth.

Deze week in de blues van de bovenste plank. Bullfrog, Blues Machine en When Your Life Is a Lie. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is iOS. Is ook schitterend. Iedereen.

en Dave Stewart natuurlijk. Maakten ze liedjes onder de naam The Eurythmics. Dit was een grote hit van hun uit de jaren 80. Who's That Girl hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is de begintune van natuurlijk van Friends. Ja, ik leuk plaatje. Denk, kom, we draaien hem gewoon even mee. The Rembrandts, I'll Be There For You.

Don't You Stay. Leuk plaatje toch? Ja, Chris Doordijk, hij komt uit Wageningen, deed in 2011 mee met The Voice of Holland. Heeft één klein hitje gehad, deze dus, Won't You Stay in 2012. En daarna nooit meer iets van gehoord. Ja, daarvoor nog de Rembrandts hier op Ice en I'll Be There For You. Zometeen De Vreemde Eend. Maar eerst even deze nog, van de Rolling Stones, Emotional Rescue.

0: Emotional Rescue van The Stones. Nou, voordat we gaan beginnen naar De Vreemde Eend, ga ik het een klein beetje uitleggen wat het dan precies is. Het is eigenlijk een groep of een zanger of een zangeres die net iets buiten de boot valt. Hè? Die een beetje anders klinkt dan de anderen. Niet de doorsnee vijver waar iedereen in zit te, vissen van de popmuziek. Maar die net even wat andere muziek maakt. Nou, komt ie.
1: De Vreemde Eend.
0: IJsland staat bekend om vulkanen, geizers en deze zangeres. Met haar bijzondere stem en experimentele muziek creëert ze een compleet eigen universum. Elektronica, strijkers, natuurgeluiden, alles kan bij haar. En daarom zwemt ze vandaag als bijzondere vreemde eend hier door de Music Garden. Dit is Björk en Human Behavior.
1: De Vreemde Eend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht vliegen de flessen water de winkel uit nu er een bacterie in het kraanwater zit. Je moet dat eerst koken. De winkels doen nu hun best om de voorraad op peil te houden, maar de schappen zijn een stuk leger dan normaal, meldt RTL Nieuws. De rellen in wijk bij Duurstede vannacht werden ontketend door gemaskerde mannen die laat in de avond arriveerden, zegt de politie. Aanleiding was een demonstratie tegen een asielopvang. De relschoppers gingen ongekend heftig tekeer en de ME zette paarden, honden en helikopters in. Sommige bewoners hebben er niet van geslapen. Burgemeester Halsema is opnieuw bij de Amsterdamse flat waar gisteren nacht een explosie was. Deze keer is de voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West er ook bij, meldt AT5. De twee praten met de hulpdiensten die er aan het werk zijn. Bewoners zijn er niet. Zij hopen later vandaag te horen wanneer zij terug naar huis mogen. En er rijdt dit hele weekend geen treinen van, naar en via Rotterdam. Het beveiligingssysteem dat onder meer wissels en overwegen bedient gaat op de schop en daarom moet de stroom van de bovenleiding. Eind van het jaar is alles klaar en kan het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

plaatje uit. Ik was er helemaal wild van. Ik draaide het helemaal grijs op elk radiostation waar ik maar mijn vingers op kon leggen. En het is nooit wat geworden. Dat is altijd zo. Als ik het een leuk plaatje vind, dan wordt het nooit wat. Here's Johnny en Isle White. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Welkom in het tweede gedeelte van de Music Garden. Muziek onderweg van Eels, Hollow Notes, Radiohead, Earth, Wind & Fire, Keen. En nu even lekker een oude disco stampen van Viola Willis.

Ja, zoals je van ons gewend bent hier bij Ice Radio, vliegen we van links naar rechts, hè, qua muziekgenres. Eels, Where I'm From en daarvan nog Toto, I Will Remember hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En we vliegen weer de andere kant op. Dit is Stevie Wonder.

70 waren ze echt rete populair, deze twee heren, Hall & Oates. En de laatste jaren, de laatste 15 jaar hebben ze flink ruzie hoor. Echt rechtszaken van tijdens je optreden mag jij dit liedje niet doen, want dat heb ik geschreven. Of ik had daar 80% van geschreven. Echt een hoop gezeur, ze vliegen elkaar constant in de haren. Maar wat hebben ze een prachtige muziek gemaakt. De Hall & Oates dus. En I Can't Go For That. En daarvoor nog Stevie Wonder. En Yesterday, Me, Yesterday, You, Yesterday. Moet het wel goed zeggen, Dreetje. Ja. Muziek onderweg van Earth, Wind & Fire, Got To Get You In Between My Life, geschreven door The Beatles natuurlijk. En dit is Radiohead, Street Spirit, Fade Out Of Ice.

Ja, dat hadden de Beatles nooit gedacht, hè, dat hij nog een keer gecoverd zou worden. Een jaartje of 10 later door Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen weer een Blues van de Bovenste Plank. Maar eerst Keen.

0: Blues van de bovenste plank.
1: In het vorige uur draaiden we ook al een plaat van hun, van de Bullfrog Blues Machine. En dit uur doen we Same World, Different Colors.

Frog Blues Machine hier op Ice Radio. Gooit u hem daar, meneer. Dank u wel. Same world, different colors hier op Ice Radio dus, hè. Suggestie voor een bluesplaat? Welkom hoor. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. Muziek onderweg van Cream, Tina Turner, Olita Adams. Nog een double shot gaan we ook nog doen. En ken je deze nog? Dit is My Time.

natuurlijk haal je de Bond sound er gewoon uit. Hè. Tina Turner, Golden Eye, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Daarvoor nog Olita Adams en The Window of Hope. Zometeen weer een double shot. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. Deze week is die ingestuurd door Peter. Dankjewel Peter voor het insturen. Tot die tijd nog even deze gouden ouwe van Cream. Natuurlijk met Eric Clapton. White Room.

0: Double Shot.
1: Dat zei ik net ook al, twee platen met een bepaalde overeenkomst. Die zitten in deze rubriek, de Double Shot. En deze week is die ingestuurd door Peter. Heb jij een leuke plaat met twee leuke platen met een overeenkomst? Laat het me gewoon weten. Het mag gewoon heel simpel zijn, hoor. Dat is deze week ook. Zometeen de Beatles. Oh, die heb ik al een keer gedraaid. Maar goed, doen we het nog een keer. En nu eerst de Little River Band. Zometeen van de Beatles, I'm a Loser. En dit is van de Little River Band, The Lonesome Loser. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel, sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En in Goes is het fietsevenement Ride for the Roses gestart met een minuut stilte voor de 3 omgekomen kinderen en een schooldirectrice. Ze werden donderdag tijdens een schoolkamp op de fiets aangereden. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Voor de nabestaanden van het ongeluk loopt ook een crowdfunding. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een leuke combinatie was dat. Lenny Kravitz met Vanessa Paradis.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En Vanessa Paradis had natuurlijk al een aantal albums opgenomen en uitgebracht. Hè? Dus was niet meer helemaal de jongste. In de 20 toen. En dit was haar eerste Engelstalige album. En die plaat heet gewoon Vanessa Paradis. En staat dus inderdaad met de letter V. En Lenny Kravitz was de producer van dit album. En dat hoor je ook wel hier en daar. Dit nummer wat je net hoorde lijkt bijvoorbeeld best wel veel op It Ain't Over Till It's Over. Ik vind het een heerlijke plaat nog altijd, dat Be My Baby. En het werd terecht een hele grote hit in heel Europa. Ook in België en in Nederland. Welkom, de trektocht gaat door. We gaan weer een boel mooie tracks draaien. Tot, hoe laat eigenlijk? Ja, dat hangt er vanaf naar welke zender je luistert natuurlijk. Maar Car Classics duurt in ieder geval 2 uur lang. En de V hebben we aangebroken. Maar ik heb ook nog een heleboel albums liggen waarvan de titel met een T begint. Of met een U begint. Dus wat dat betreft hebben we nog genoeg te draaien. En bij de letter T, daar staat een album van Cat Stevens. 2 albums zelfs. Onder andere T for the Tillerman. Daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. Daar kom ik ook nog wel op terug. Maar een andere plaat waar bijvoorbeeld Morning Has Broken op staat. Dat is Teaser and the Firecat. Die plaat die kwam uit in 1971. En er staat ook nog een ander heel mooi nummer op van Cat Stevens. En dat heet Moon Shadow. Oftewel, zie de maan schijnt door de bomen.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet.
0: Onzin.
2: Vandaag zijn we bij de letter
1: T.
0: En dat nummer begint heel zacht. Van rechts naar links. En terug naar het midden. Stereo.
3: We zijn...

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Een tijdje geleden dan draaide ik van deze band, de Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. En een andere uitvoering dan, zoals je te vinden is op dit album van de heren en de dames die er ook bij zitten. Some of Shelley's Blues draaide ik vandaag van Uncle Charlie and His Dog Teddy. En daar staat dus ook de officiële single edit op van Mr. Bojangles. Met andere woorden, dat nummer komt zeker ook nog wel een keer voorbij in de komende weken. En die andere uitvoering die staat dan weer op een andere plaat, gedeeltelijk live opgenomen met interviews en ga zo maar door. We hebben daar nog aandacht aan besteed, een tijdje te gaan die plaat. Nou, in ieder geval, dit is een plaat die we de komende week nog wel gaan behandelen. Een fijn album van de Nitty Gritty Dirt Band. Ik hoop die later door zou gaan als de Dirt Band. American Dream werd ook nog een hele grote hit. Dit staat op die Unforgettable Fire, titelnummer van dat album van U2, waarin wordt samengewerkt met Daniel Lanois. Dat zorgde voor een ander geluid. Het hele rauwe geluid van U2, dat was verdwenen. Dit was daarna het resultaat. Ook mooi hoor.

Waar heb ik dit singeltje ook nog van Keith Richards. Zijn eerste solo plaat heet Talk Is Cheap. Dat maakte hij in een periode dat hij het niet zo heel goed meer kon vinden met Mick Jagger. Die ruzie die duurde al een tijdje trouwens. Maar toen kwam het toch echt wel tot een dieptepunt tussen die twee. Het zag er echt wel even naar uit dat de Rolling Stones ook niet weer bij elkaar zouden komen. En toen nam hij dus dit album op, Make No Mistake, met die zangeres. Hoe heet ze ook alweer? Ik ben altijd weer aan naam kwijt. Iedere keer weer als ik dan dat weer opzoek, dan denk ik, oh ja, dat is zij. En daarna vergeet ik het weer. Maar dat is Sarah Dash, die onder andere ook nog bij Patti LaBelle en de Blue Bells zat. Opmerkelijk is wel dat de ruzie vrij vlak na het uitbrengen van dit album werd erbij gelegd. Het album heet Talk Is Cheap trouwens, had ik dat al gezegd. Vrij vlak hierna, na het uitbrengen van deze plaat, hebben Keith Richards en Mick Jagger het wel bijgelegd. En toen hebben ze toch weer een nieuwe plaat opgenomen. Steel Wheels. En nou ja, je weet dat de Rolling Stones nog steeds bij elkaar zijn. En dat er zelfs dit jaar ook weer een nieuwe plaat is uitgekomen. Ja, ja, ja. Goed, ik wil nog even wat post behandelen. Als je zelf nog wat opmerkingen hebt of nog wat albums mist in het albumalfabet, bij bijvoorbeeld de letters TU, de T, de U en de V, dan mag je me mailen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dat is het adres waar je alles naartoe mag sturen. En ik heb verschillende mailtjes gekregen. In ieder geval van Ellie. Die vraagt of ik nog het anders wil draaien van Time Out of Mind van Bob Dylan. Namelijk Not Dark Yet. Dat is wel een mooi nummer. Daar kom ik het volgende uur nog even op terug. En Herman Bolsenbroek uit Apeldoorn die heeft ook nog een mail gestuurd met een mp3 erbij. Want een tijdje geleden had ik het namelijk over het nummer Kiss Me van Stephen Tintin Duffy. Wat op zijn album stond, dat ook genoteerd staat in het albumalfabet. En toen zei ik van ja, het nummer is al een keertje eerder uitgebracht door de band Tintin, waar Stephen Duffy ook bij zat. En dat is een hele andere versie, maar die kwam uit 1983. En ik zoek eigenlijk nog hetzelfde inversie van dat nummer. Vond ik zo leuk. En ja hoor, Herman die heeft hem toegestuurd. Daarvoor onze dank uiteraard. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik hem of vandaag of anders de volgende keer nog een keer ga draaien. Vind ik wel leuk om nog even te laten horen. Maar ik denk dat ik daar vandaag niet aan toe kom, want ik las de mail pas toen de hele lijst al was samengesteld voor vandaag. Dus dat wordt denk ik volgende week, dan weet je dat Herman. Maar nogmaals, hartelijk bedankt. En volgende week kom ik daar nog op terug. Goed, door met het lijst. De lijst, het albumalfabet. En dit staat bij de U van United. Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: Ja, ja. Het was voor het eerst dat Marvin Gaye en Tammy Terrell samen een album opnamen. United uit 1967, met daarop ook dit Ain't No Mountain High Enough. Wat blijft het toch een heerlijk nummer. En dan ook nog deze versie. Ik vind het ook wel verreweg de mooiste. Het is nog vele malen gecoverd, maar dit vind ik toch wel de beste versie eigenlijk.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En zoals je dat gewend bent, nemen we nog eventjes de nieuwe binnenkomers met je door. De platen die voor het eerst voorkomen in de Album Top 100. Zoals op nummer 99, 96, wat zeg ik, 69, wat zeg ik nou, 96 months. Die getallen ook altijd. Calvin Harris, een nieuwe plaat op 99. Malcolm Todd met Sweet Boy staat op 95. En dan gaan we heel wat plaatsen verder. En dan komen we uit op 41. En daar vinden we de plaat van Dimmy Borgir, Grand Serpent Rising. Grand Serpent Rising, zo zou je het moeten uitspreken. Maisie Peters met Florissance komt op 30 nieuw binnen. En dan nog wat plaatsjes hoger. Op nummer 3, daar vinden we dan Drake Iceman. Twee weken genoteerd en twee plaatsen naar beneden. Gestegen van 3 naar nummer 2, Thriller van Michael Jackson, ook genoteerd in het albumalfabet. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles, gaat weer omhoog van 2 naar nummer 1. De plaat waar ik graag wat van wil laten horen is die plaat van Maisie Peters. Die heb ik eens eventjes goed beluisterd, Florissance. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ik moet zeggen dat ik het een hele leuke plaat vind van haar. Echt wel de moeite waard om eens naar te luisteren. En dat vonden meerdere mensen. En daarom dat die plaat ook nieuw is binnengekomen op nummer 30 van de Album Top 100. En het nummer wat ik daarvan wil laten horen, vind ik persoonlijk het beste nummer van die plaat. My Regards. Je sociale aandacht, dames en heren, voor Maisie Peters op 30.
2: Nieuw.

Dat is een mooie finale van Talking Book van Stevie Wonder, geschreven door hem en zijn toenmalige echtgenote Syreeta Wright. Prachtig liedje dit. I believe when I fall in love, it will be forever. En daarvoor nog een track van Maisie Peters van haar nieuwe album Florescence, of Florescence, dat momenteel genoteerd staat in de album Top 100 op nummer 30. Nieuw deze week. Nou, hartstikke goede plaats. Dan L. Stewart. L. Stewart brak natuurlijk hier in Nederland vooral door met zijn Year of the Cat. Maar ook de opvolger is een plaat die de moeite waard is. Time Passages. Nou, Year of the Cat staat bij de Y, dus daar komen we nog op terug. En deze plaat die is nu aan de beurt. En Time Passages, het titelnummer, dat zul je misschien kennen. Dat lijkt wel een beetje op Year of the Cat. Ook een mooi nummer. Maar dat vind ik ook een mooi nummer. En dit is niet zo bekend. Maar wel lekker, hè? Valentina. Valentina Way. Is de titel van de tweede track op dit album van L. Stewart.

heb het altijd een mooi album gevonden, of altijd een mooi nummer gevonden. Het album ken ik eigenlijk helemaal niet. Five van Live. Ik ruimt ook nog. En dit heb ik altijd een goed nummer gevonden. Ik moet wel zeggen dat de recensies op musicmeter.nl over deze plaat niet bepaald mals waren. Ik geloof dat deze plaat niet eens meer 3 sterren krijgt. Dus dat is niet zo'n heel goed teken. Maar ja, ik heb die plaat ooit een keer gekregen, geloof ik. En ik zag hem op een gegeven moment gewoon in mijn platenkast staan. En nou ja, ik ken er maar 2 nummers van eigenlijk. Dit nummer en ook Overkomen staat hierop. Nou, dat ga ik ook nog een keer draaien. En mocht je zelf nog tips hebben wat betreft dit album of misschien andere albums, geef het door. Hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dan zou het zo maar kunnen zijn dat ik daar nog wel op terugkom. En misschien dat je nog wel een tip hebt van joh, ja, die plaat V van Live is helemaal niet zo slecht. Je kunt ook dit nummer ervan draaien. Nou, kom maar door met je titels. En misschien dat je me zelfs wel aanraadt om die plaat een keer in zijn geheel te gaan draaien. Niet op de radio, maar thuis. Nee, ik ga niet op de radio in zijn geheel draaien. Dat doen we niet. Dat vinden ze ook niet goed bij Buma en Stemraad. Je staat op Temple of Low Man, album van Crowded House, Into Temptation.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Wat een ontzettend fijn nummer is dit, zeg. Van Tonight's the Night van Neil Young en Crazy Horse. En dit was trouwens een wat oude opname. Je moet weten dat deze al is opgenomen in 1970. In de legendarische Fillmore East in New York. Met de toen al overleden zanger Danny Whitten. En Neil Young die wilde graag dit nummer in deze uitvoering op het album Tonight's the Night zetten. Ook wel als een soort van eerbetoon eigenlijk. Want ja, doe maar. Hij is overleden aan een overdosis. En in ieder geval een fantastisch nummer. Mooi postuum eerbetoon ook. En een van de mooiere nummers van deze plaat van Neil Young en Crazy Horse. Dan Jet Rebel. Van het album Venus en March. Twee samengestelde EP's eigenlijk. Hebben ze bij elkaar gegooid in 2014. En dit was toen de eerste hit voor Jet Rebel.

geweldig artiest is die Jet Rebel toch. Dat bewees hij al in 2013 op zijn EP Venus. En Venus, ja, dat EP'tje is samengevoegd met Mars. Venus en Mars. Van de EP Mars heb ik trouwens al behoorlijk wat laten horen toen we nog bij de M zaten in het albumalfabet. Nou, we zullen een aantal nummers van Mars ook nog wel een keertje opnieuw draaien. Want ik denk, weet je wat, ik pak gewoon die hele CD erbij. Venus en Mars. Pakken we ze allemaal nog een keertje. Het is alweer zo lang geleden dat we voor de laatste keer bij de M zaten. Dus dat kan wel, hè? Louise, uit 2013 komt dat nummer dus. En het werd geen hit, maar het blijft een goed nummer. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Een interessant boek. Genoeg voor inspiratie, denk ik. En ook Kraftwerk komt regelmatig in voor. Onder andere met The Man Machine, plaat uit 1978. En je kan aan dit nummer, het openingsnummer, The Robots, heel goed horen. Dat heel veel dance DJ's zich hebben laten beïnvloeden door Kraftwerk. En dat alleen al zorgt ervoor dat dit een van de belangrijkste groepen is uit de popmuziek. Kraftwerk uit Duitsland. Man Machine. The Robots.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europees asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regiozender Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En Max Verstappen komt ook richting de kwalificatie nog snelheid tekort in Barcelona. Hij zette in de derde en laatste training de 6e tijd neer. Ook gisteren kwam hij niet in de buurt van zijn concurrenten. George Russell reed de snelste ronde. De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona begint over een uur. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Er zat de Violator van Depeche Mode, Enjoy the Silence. En toen dit nummer af was, toen hadden de heren echt wel zoiets van, dit is een wereldhit. En inderdaad, dat is het ook. En sowieso een geweldig nummer van deze band. En als je nou dat album opzet, Violator, dan wordt het dus nadat dit nummer afloopt even stil. En dan hoor je nog even dit. Enjoy the silence. En dan wordt het ook nog even een tijdje weer stil. En dan uiteindelijk komt dan ook dit zilletje. Dit instrumentale gedeelte komt dan daarna eigenlijk. Dus dat is zoals het op het album klinkt. De single die stopt dan inderdaad bij die fade-out. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij een radiozender heb gewerkt, waar ze dan zeg maar dat nummer Enjoy the Silence van het album hadden gehaald. En toen werd het ook op de radio heel vaak stil tijdens een non-stop. En dan hoorde ik op een gegeven moment Enjoy the Silence. En dan werd het stil en dan kwam uiteindelijk dit muziekje. En wij maar denken, hoe kan het nou? Dat moet, hier gaat iets fout. En wat, dat wisten we dan ook niet. Maar goed, in ieder geval een wereldhit voor No Doubt. En als we het dan toch over wereldhits hebben.
1: Car Classics.
0: Dit is er ook eentje. For No Doubt. Een waar gebeurd verhaal van Tragic Kingdom. Hier is Don't Speak.

geen slecht nummer. Can You Forgive Her? Het staat op Very van de Pet Shop Boys. Very Pet Shop Boys. Ook het nummer Go West in hun uitvoering staat op dat album, maar dan in een hele lange versie. Zo lang dat zelfs de heren van Village People daar nog een puntje aan zouden kunnen zagen. Figuurlijk dan. In ieder geval, leuk nummer. En ook een prima album van de Pet Shop Boys, waar we gaan door Don't Speak van No Doubt. Staat op Tragic Kingdom. En ja, dat is inderdaad een waar gebeurd verhaal, want ja, Gwen Stefani die had verkering met de bassist van No Doubt. Maar ja, dat ging over. Heel pijnlijk allemaal. En toen heeft ze dat nummer geschreven. En ze moesten het wel samen opnemen en ook nog wel samen toeren. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de emoties in het nummer echt waren. Dan de Waterboys. This is the Sea. Een van hun beste albums. Waarop we ook nog Carl Wellinger horen. En vrij vlak na het verschijnen van dit album zou Carl Wellinger de Waterboys verlaten om met World Party te beginnen. Dit vind ik het mooiste nummer van die plaat. Van This Is The Sea. Don't Bang The Drum.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: En voor de meest kwetsbare nummers, die Bob Dylan nooit op de plaats zetten. It's not dark yet, but it's getting there. Dat is een zin die regelmatig voorkomt in dit nummer. Wat toch ook wel de sterfelijkheid uitdrukt van het leven, nietwaar? En ook zo'n zin als every nerve in my body is so fake and numb. Dat geeft ook al aan eigenlijk hoe de verteller in dit verhaal zich voelt. Het is een fantastisch nummer, dit van Bob Dylan. En dat staat op het veelgeprezen album Time Out of Mind uit 1997. Geproduceerd door Danny O'Donoghue. Inderdaad, dezelfde man die ook die Unforgettable Fire van U2 produceerde. En dat hoor je ook wel aan het broeierige. Ik moet wel zeggen dat de opnamesessies alles behalve vlekkeloos liepen. De ruzies liepen hoog op tussen Bob Dylan en Danny O'Donoghue. Er zijn gitaren aan diggelen geslagen. Dylan liep ook heel vaak de studio uit om af te koelen. Hij fietste rondjes op over de parkeerplaats en dat soort dingen. En veel ruzies werden ook vaak buiten de studio uitgevochten. Want nou ja, om de andere bandleden dan al bij te betrekken, dat vonden Bob Dylan en Danny O'Donoghue nou ook niet zo netjes. Maar uiteindelijk heeft het album wel een aantal Grammy Awards opgeleverd. 3 om precies te zijn. En wat kan ik er verder nog over vertellen? Bob Dylan heeft wel besloten om hierna nooit meer een externe producer aan te trekken. En alle platen die hierna nog zouden uitkomen, die zijn door hemzelf geproduceerd.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: V. Ja, ik hoorde het V al loeien inderdaad. Hè? De V van Van Halen. Natuurlijk staat deze plaat er ook in. Op Radio Gelderland heb ik het nummer nooit mogen draaien. Iedere keer weer als ik dit aanraden van joh, dit wil ik een keer draaien. Dat werd gewoon afgekeurd. Maar gelukkig dat we daar op internet nooit last van hebben.

0: Het werd pas in 1980 een hit, maar het staat op een album dat in 1978 komt. De debuutplaat van Van Halen, niet gewoon Van Halen heet.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: We gaan de letters van het album af met weer verruilen voor de cijfers van de Vinyl 33. Welke platen zijn nieuw? Ed O'Brien, Blue Morpho komt binnen op 25. Op 18, Limo Bordier met Grand Serpent Rising. Op 10, Maisie Peters, Florissance. Daar heb ik in het vorige uur nog wat van gedraaid. En de top 3 bestaat uit Olivia Dean, The Art of Loving. Op 3, op 2, Michael Jackson met Thriller. En van 5 naar 1 gezegen, Harry Styles, Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Ik ga niks draaien uit de albumlijst van deze week. Ik denk dat ik alvast even vooruitblik. En ik verwacht dat de nieuwe plaat van Paul McCartney op 1 gaat binnenkomen van zowel de album Top 100 als van de Vinyl 33. Dat kan haast niet anders. Iedereen heeft het over die plaat namelijk. En die plaat die heet The Boys of a Dungeon Lane. En op die plaat staat ook nog een duet met Good Old Ringo Starr, Home to Us. En dat vind ik een hartstikke leuk nummer. En dat wil ik je heel graag laten horen van deze nieuwe plaat van Paul McCartney.
1: Nieuw.

wedstrijd niet geheel representatief te zijn voor het oeuvre van Goldfrapp. Zo goed ken ik een oeuvre trouwens niet. Maar wat vind ik dit een ongelooflijk mooi nummer. Annabelle, zo heet dit nummer van Goldfrapp. Terug te vinden op Tales of Asa 2013. En het is eigenlijk het verhaal van een meisje dat opgroeit in het geïsoleerde Canada van de jaren 60. En door haar ouders gedwongen wordt om als een jongen te leven. Hoe kom je erop? Maar dat was blijkbaar in die tijd helemaal normaal. En het is eigenlijk ook een soort kritiek. Op de maatschappelijke druk waarbij mensen gedwongen worden om een vaste genderrol te kiezen in plaats van simpelweg beide te mogen zijn. Erg mooi verhaal, erg goed nummer en ook een hele mooie videoclip. Die moet je maar een keertje bekijken op YouTube. Het album Alphabet presenteert bij de letter T ook nog het album Tommy van The Who. En dat is natuurlijk een van de documenten uit de popmuziek. De eerste rockopera ook die ooit werd gemaakt. En het nummer We're Gonna Take It, of We're Not Gonna Take It, uit Tommy, is natuurlijk een heel belangrijk nummer. Tommy heeft zich inmiddels ontwikkeld als een soort van spiritueel leider. Hij was ooit doofstom, blind. En hij geneest op wonderbaarlijke wijze. En nou ja, er komt dan een soort van zomerkamp waar dan allemaal volgelingen komen, samenkomen. En Tommy eist

dan dat ze gaan leven zoals hij dat ooit heeft gedaan. Met blinddoeken en oorpluggen in. Terwijl ze flipperen. En hij verbiedt hen drank en drugs. Ik vind het inderdaad een idioot verhaal ergens. Maar in ieder geval, het gaat mis. Er komt een soort opstand. En dan krijg je dus dit soort verhalen.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Nummer dit van Doe Maar. En ja, je kunt nu bij jezelf denken van die drocht die draait alleen maar singles van die albums. Dit was geen single, kan ik je nu alvast vertellen. Maar wel een bekend nummer van Fetus dat uitkwam in 1983. En ik weet nog wel dat ze toen op Pinkpop stonden in dat jaar. En vlak voordat ze dit nummer zouden gaan spelen werden ze bekogeld met appels en peren. En alles wat er verder voor moest doorgaan. En dat betekende ook wel de omslag van een behoorlijke populariteit. In ieder geval een leuk nummer. Een goed album ook van Doe Maar. En ik moet je zeggen, ik heb ook nog die musical gezien met allemaal Doe Maar nummers samen met mijn lieve vrouw Olga. En het was een hartstikke leuke musical. Ik zou er normaal gesproken nooit naartoe gaan, maar we hadden die kaartjes gekregen. En het was echt leuk. Ja, kan niet anders zeggen. Zal er ook nog een garbage musical komen? Ja, dat lijkt me, zeg ik. Maar dit is in ieder geval wel een leuk nummer. Push It. Zal op het album version 2.0. Oftewel versie 2.0.

Garbage and Push It, zo heet het nummer. En daarvan draaide ik het album Version 2.0. Nou, dat is niet helemaal de goede volgorde. Het album heet Version 2.0. En het nummer heet Push It, zo was het. Ja, precies. Hey, ik heb nog een klein beetje zendtijd over. Ja, ik kan nog wel een stukje draaien van Rory Gallagher. Misschien dat ik dit de volgende keer nog een keer helemaal hoor. Want eigenlijk is het veel te mooi om gedeeltelijk te draaien. Het staat op het album Tattoo, dat hij uitbracht in 1973. Ik gaf mijn vader dat album een keer op een cassettebandje gehad heeft. Heeft hij een keertje aangeschaft, hij draaide het nooit. Dus ik heb daar later allemaal top 40 muziek overheen opgenomen. Heeft hij nooit wat van gemerkt. Maar het is wel een grof schandaal dat ik dat ooit gedaan heb. Maar ik was toen nog in die tijd een cultuurbaar. Dus neem het me vooral niet kwalijk. Ik maak het goed door dit nummer te draaien. A Million Miles Away. En misschien dat ik hem de volgende keer nog een keer helemaal laat horen, omdat het zo mooi is.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam wordt sporenonderzoek gedaan bij de flat in Nieuw-West, waar gisteren nacht een grote explosie was. Daar kon de politie pas vandaag mee beginnen, omdat er gisteren de hele dag is gezocht naar slachtoffers. De explosie was in een sportschool en daar zijn 3 verdachten voor opgepakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Bemiddelaar Pakistan denkt dat Amerika en Iran binnen 24 uur een voorlopig vredesakkoord tekenen, maar niet iedereen is zo optimistisch. Volgens de Iraanse buitenlandminister hoeven we dit weekend in elk geval nog geen handtekening te verwachten. Een precieze datum wil Iran niet geven. Automobilisten die rode kruisen boven de A12 bij Woerden negeerden, kregen daar meteen de rekening voor gepresenteerd. Op de afgesloten rijstrook lagen stukken ijzer op de weg. Meerdere auto's reden daaroverheen en eindigden met een lekke band op de vluchtstrook, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend of ze er ook nog een boete bij krijgen. En een vrouw van in de 70 heeft onbedoeld wekenlang als drugscourier rondgefietst in Den Bosch. Ze vond vrolijk gekleurde zakjes op straat en dacht dat het speelgoed was, dus deed ze de zakjes in haar fietstas. Pas toen de politie de zakjes zag, bleek dat er drugs in zaten. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen is er ook kans op regen. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

Ik weet het nu al zeker. Een van de leukste van dit uurtje. De openingstrek van een nieuwe Weekend Eclectica. We hebben er met deze erbij nog achter gaan. Het is nummer 246 met vandaag de muziek uit Engeland, Amerika en Nederland.

Enige singeltje in Engeland voor UK. Did Nothing to Lose. Wij hadden dan in ieder geval ook zo'n beetje rond dezelfde tijd toch wat mooiere Rendezvous 602. Maar ja, de Engelsen die moesten het hiermee doen. Natuurlijk in Weekend Ignetica nummer 246 ook weer de bekende interactieve items. We hebben twee keer de top 3 van nummer 1 hits van juni 67 en juni 1979. En ook natuurlijk de album releases van die maanden. Een beetje dunne spoeling, want het is zomer en dan komt er wel eens wat minder uit. En nee, Sgt. Pepper's van de Beatles kwam niet uit in juni 67, maar al in mei. Het is heus waar. Ik had er toch 5 gevonden. En maar 4 stuks in juni 1979, bijkomend probleem. 2 albums die er bovenuit staken, alle 2 evenveel stemmen. Dus heb ik maar op de websites van de kenners gekeken. Music Meter en RadioMusic.com. En daar kwam uit dat één van die twee toch echt beter is. Maar ja, functiever voor die andere. Dus van het album met net wat minder stemmen krijg je 1 track. En van de echte winnaar zal ik dan maar zeggen 2 van de 3 tracks toch eerlijk verdeeld hebben. Nou, even de afvallers. Nick Lowe met Labour van Dust. Die redt het zo waar niet. Niet zo verrassend trouwens. En die andere, daar had je al een singeltje van. 2 liedjes terug. Dave Edmunds. Repeat When Necessary. Hou je er 2 over. Earth, Wind & Fire, I Am. Volgend uur een track van. En dit uur trap ik af met het album Unknown Pleasures. En dat is een album van Joy Division.

Joy Divisions met Unknown Pleasures. Uitgekomen juni 1979, een naam van Disorder. En over 2 uurtjes, zoals ik heb uitgelegd, krijg je nog een track van dit album.

Postpunk van The Gang of Four. Je hoorde At Home, Here's the Tourist. Nu binnenkomen in Engelse charts van precies 47 jaar geleden. Heb ik er nog eentje van en die is prachtig. Ricky Lee Jones. Ice Radio. The year 19.

Lekker, lekker, lekker. Chuck is in love met Ricky Lee Jones. Nu binnen in de Engelse hitparades in juni 1979. Het is tijd voor de aftrap van de top 3 van de nummer 1 hits van toen. En voor die top 3 van nummer 1 hits had ik 6 kandidaten. De nummer 1 in Amerika, Engeland, Nederland. Die zoek ik allemaal bij elkaar. En dan krijg je een stemlijstje voor het weekend Eclectica Panel. Een keertje of achteraan, jongens, dan zitten jullie taken misschien wel op.

0: Paradise. Een ander afvallig. De Amerikaans nummer 1 van Donna Summer. Toch best wel een lekker liedje. Hot Stuff. En een liedje wat men niet meer zoveel zegt van de Bee Gees. Toen ook 1 in Amerika. Red het ook niet. Love You Inside Out. Hou je er 3 over. En 1 van die 3 stond toen zowel in Amerika als Engeland op nummer 1. Bij ons gaat het ook nog gebeuren, geloof ik. En dat is er eentje van Anita Ward. Ring My Bell. In de top 3 van nummer 1 hits van 47 jaar geleden dus.
1: Nummer 3.

Zo Brits als het maar kan. Thin Lizzy met Do Anything You Want To. Nu binnen in de Britse charts. 47 jaar geleden, oei. Ik ben 18. En John Stewart, die heeft al een ontzettend fijn liedje. Had wel een beetje hulp op gitaar. Lindsey Buckingham en zang. Je gaat het horen, Stevie Nicks.

blij te maken. Want die wilde wel weer eens een hit. In de jaren 60 zat je al in de Kingston Trio. Dat was een beetje folky. Een heel ander geluid. Maar toch, John Stewart hoorde je met Gold. Tot zover Engeland, juni 1979. We gaan naar Amerika, 12 jaar.

We gaan naar de albumreleases van juni 1967. Verklopte. Een half uurtje geleden al dat ik 5 kandidaten had, maar ja. De meeste voor spek en bonen eerlijk gezegd. Eén duidelijke winnaar, maar de losers die krijgen ook een eervolle vermelding. Daar komen ze. Ten eerste Red Crayola met The Parable of Arable Land. Ten tweede het titeloze debuut, fijne plaat hoor, van Moby Gray. Hadden we ook nog een fijne psychedelische plaat van de Hollies. Evolution kwam er ook niet aan de pas. Net zoals One Nation Underground van Pearls Before.

Megan, Kenny Jones, Ronnie Lane en natuurlijk zanger Steve Marriott. Small Faces, hun titeloze tweede plaat. Het eerste trekje dat je ervan kreeg was Get Yourself Together. Maar de komende uurtjes natuurlijk meer van dit bandje.

Een van mijn favoriete jaren 60 bandjes, al zijn daar heel veel van natuurlijk. Maar zij hoorden zeker wel bij The Birds met Have You Seen Her Face. We gaan even iets compleets anders doen, maar leuk is het wel. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, we zingen Jackson.

Het was weer grondig graafwerk in de muziekarchieven. Maar dan heb je ook wat. 3 uurtjes oorstrelende muziek vanuit Studio Eclectica.

0: Bullshit liedje nog nooit gehoord hebt, dan denk je misschien van, hey, dat klinkt een beetje als de Beach Boys. Maar die waren het echt niet. Het was een product van producer Gary Usher, die wel inderdaad twee zangers die wel eens wat met de Beach Boys deden erbij had gehaald. Bruce Johnson en Glen Campbell. Sagittarius heette de studiogroep, het liedje My World Fell Down. De aftrap van het vierde en laatste interactieve item van de Weekend Eclectica van dit weekend. Allemaal vanwege juni 2026. Nou, de nummer 1 is dus van juni 1967. In totaal 7 stuks. En dus logischerwijs 4 afvallers en dat is hartstikke jammer. Want zoals Bert Ruijs al zei, een regelmatig stemmer van het Weekend Eclectica panel. Het is eigenlijk allemaal hartstikke leuk wat erin staat. Nou, heel volle vermeldingen. De Nederlandse nummer 1, Manfred Mann. Haha, Santa de Clown. De Engelse nummer 1 van de Tremolos, Silence is Golden. De Amerikaanse nummer 1 van de Association, Windy. Allemaal leuk, hè? En dan ook een andere Amerikaanse nummer 1, maar die draai ik toch nog wel. Nu binnen in Nederland namelijk ook. De Young Rascals met Groovin. Hou je er vanzelf 3 over. En de beroerdste van die 3 met een hoop aanhalingstekens eromheen komt van Aretha.
1: Nummer 3.

Amerikaans nummer 1, natuurlijk voor Aretha Franklin was Respect. Nog anderhalf liedje te gaan dit uur. Ja, het komt niet zo mooi uit deze ronde. Maar deze die wil ik niet laten liggen. Hij is van de Force.

Leuke nieuwe binnenkomers in juni 1967 in de Amerikaanse hitparades. Dus ja, moest kiezen. Deze liedje van wel, The Four Seasons, Come on Marianne. En dan krijg je om het uur af te ronden er ook nog eentje van Sam & Dave. Suit Me, tot aan de andere kant van het nieuws maar weer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Goed nieuws voor de honderden mensen die naast de sportschool in Amsterdam wonen, waar gisternacht een zware explosie was. Ze mogen vanavond terug naar huis. Er zijn noodreparaties gedaan en de flat is nu veilig verklaard. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Er is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kwamen donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De tocht in Aksel begint om 7 uur en eindigt bij de basisschool. In Noord-Ierland, in de hoofdstad Belfast, zijn duizenden mensen afgekomen op een protest tegen racisme. Afgelopen week braken in Belfast rellen uit en werden huizen van migranten in brand gestoken. Het geweld begon nadat een man op straat was aangevallen door iemand uit Soedan en zwaar gewond raakte. En het is officieel. GroenLinks en PvdA zijn gefuseerd. Ze heten nu samen Progressief Nederland, afgekort PRO. Op een partijcongres in Den Bosch hebben zo'n beetje alle leden ja gezegd tegen de fusie. Sinds deze week worden ze al PRO genoemd in de Tweede Kamer. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar regent het en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
7: 1979. I'm in the

aan de telefoon, nu binnenkomen in de Veronica Top 40 in juni 1979. En daar heb ik er veel meer van in het blokje, zoals van aangeboden de nieuwe single van Golden Earring. Hier is Weekend.

0: die vorig jaar juli overleed. Dat is ook alweer bijna een jaar geleden. Zoals ik al zei, niet drie tracks van Unknown Pleasures van Joy Division, maar vanwege de ex-equo ook in ieder geval eentje van Earth, Wind & Fire. Van I Am krijg je In The Stone.
1: Je luistert naar Weekend.

Een bandje onder leiding van Canadees Randy Bergman, die daarvoor in Bergman Turner Overdrive had gezeten, maar ooit begon in de Guess Who. Allemaal grote namen natuurlijk. Verder met de top 3 van nummer 1 is van toen. Nummer

Gennig liedje toch? En ook door mij, ik zou bijna zeggen, uiteraard uit de uitverkoopbak gevist toen. Diesel, going back to China. Tot zover Nederland, juli 1979. We gaan naar Engeland, 12 jaar eerder.

Good kwam van de Spencer Davis Group en schreef dit liedje samen met Jim Capaldi. En dan had je ook nog Dave Mason en Chris Woods aan boord van dit nieuwe Engelse bandje. Echt een heel fijn bandje.

De albumrelease van juni 1967, album dat gewoon Small Faces heet. Het was hun tweede en daarvan als tweede track Tell Me, Have You Ever Seen Me? Nu door naar de nieuwe single van

0: De single van het album Live in Europe, Otis Redding natuurlijk, met een liedje van Sam Cooke. En dat liedje heette Shake. De top 3 van nummer 1 hits van juni 1967. We hadden al Aretha Franklin. Deze stond 1 weekje op 1 in Nederland. Hier zijn de Kings.
1: Nummer 2.

Moet ik eerlijk zeggen, het was eigenlijk een gedeelde nummer 1 wat de stemmen betreft van de nummer 1 is van juni 1967. Maar ja, dit liedje heeft een wat lagere waardering bij Radio Music en stond bovendien alleen in Nederland bovenaan en die andere in twee landen. Dus zo heb ik uiteindelijk de knoop maar doorgehakt. Nu deze heerlijke

Platenmaatschappij RCA vond de originele titel een beetje ordinair. Randy Scouse Git, omdat Git een scheldwoord is. Dus ze zeiden, verzinnen jullie een alternate title? Nou, dat deden ze dus, werd het liedje alternate title. The Monkees, hartstikke lekker toch. Nog eentje dit uur en die komt weer van Small Faces. Hier is Here Come the Nice. Tot zo!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Que c'est la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

Tijdens mijn zomervakantie in Luxemburg. Ik was 18 jaar, leerde ik dit liedje kennen. The Devil Went Down to Georgia van de Charlie Daniels Band. Nu binnenkomen in de Billboard Hot 100 in juni 1979.

York City, de band Chic, met een liedje geschreven. Natuurlijk door de twee belangrijke mannen in de band. Bernard Edwards is al even niet meer onder ons. En Nile Rodgers, nog steeds super actief natuurlijk. Ze moeten even geduld hebben, maar over een maandje of twee, dan komt hij ook nog eens boven aan de Billboard Hot 100. We gaan nog een keer naar Unknown Pleasures van Joy Division. De track She's

0: Records Hot 100 in juni 1979. Getting Closer, het was er eentje van Wings.
1: Nummer 1.
0: De ontknoping van de top 3 van nummer 1 hits van die maand. Want op 3 Annie DeWars, Ring My Bell, op 2 Blondie, Sunday Girl en helemaal bovenaan de Engelse nummer 1. Deze van Tube.

0: Volgens mij begonnen met een tv-special op Veronica, toen nog een publieke omroep. Joe Jackson, zijn eerste single, Is She Really Going Out With Him? Tot zover de Billboard Hot 100 van juni 79. We landen weer in Nederland, 12 jaar daarvoor.
1: 1967.

Redelijk onvergelijkbaar met een bandje dat 3 jaar geleden The House of the Rising Sun speelde. The Animals, ze heten nu dan ook voort. Eric Burdon and Animals, When I Was Young. Nu in de Veronica Top 40 in juni 1967. Net zoals deze van de Young.

vroege zomer van 1967, 4 weken bovenaan in Amerika. Stond ook bij de nummer 1 hits van die maand in de lijst, maar redde niet. Maar te mooi om te laten liggen. Nu binnen Nederland de Young Rascals en Grooving. Nu de laatste keer. Small Faces van hun tweede album. Hier is Green Circle.

0: toen zat er weer een technicus te spelen met de knopjes. Om een psychedelisch effect te krijgen, zullen we maar zeggen. Small Faces waren dat voor de derde en laatste keer. Ik heb nog meer nieuwe binnenkomers voor je uit de Veronica Top 40 van toen. Hier is er eentje van Four Tops.
1: This is Ice. Ice. The alternative. Geen playlist, maar passie.
2: Ice Radio. 1967.

Hele fijne nieuwe single van The Four Tops. Seven Rooms of Gloom heet het liedje. Uiteindelijk stond die op stekkie nummer 23 in de Veronica Top 40 in de zomer van 1967. Misschien wel het mooiste van dit blokje is de nieuwe single van de Jimi Hendrix Experience.

0: Tribal Power natuurlijk, de bandje uit de States. Loving Spoonful, 6 o'clock daarvoor, The Wind Cries Mary, de Jimi Hendrix Experience. Tijd voor een ontknoping, die van de nummer 1 hits van juni 1967. 6 weken toen bovenaan in Engeland en 5 bovenaan in Nederland en bij ons ook.
1: Nummer 1.
0: Boko Haram.

Carrie Ann was eigenlijk Marianne en zoals Graham Nash het zei, we'd all seen her and we all wanted her. Nou, ik denk dat dan het wel een beetje duidelijk is wat ze ermee bedoelde. Maar ja, ze waren bang voor de Stones, dus veranderden de naam een beetje.

4-6, Hayo Silver Lining, Jeff Beck. Volgende week heb ik ook al eens zin in. Juni 1981 en juni 1972. Dan zit ik nog op de basisschool, de lagere school. Ga eruit met de Bee Gees. Tot de

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de 4 omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten vandalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 5e plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de 2e startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Als uw minister Van der Brink heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moest zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staat morgen de Pool Camille Majrak en Alex de Minaur uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De 124.000 euro die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De 124.000 euro die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the Fridge.